Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo kook op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten kook in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-doom in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nachtexpress. Wij brengen je naar de nieuwe ochtend.
1: Anton met de boek, den wolle schrieden leen. Toen hadden nog geen peert, daar konden dat niet leen. Dan nam ze moe een zegenboek.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen

om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lars, dankjewel. Verkeersinformatie. De N301 tussen Barneveld en Almere is dicht in beide richtingen bij afrit Zwartebroek. Er is een ernstig ongeluk gebeurd op de Zeldersche weg vanochtend. De bestuurder vanuit Barneveld hard tegen een boom gereden. De bestuurder zat bekneld. Ze hebben hem moeten bevrijden, de brandweer. En een traumahelikopter is vanochtend ook nog geland in het weiland. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Maar door het ongeval is die weg voorlopig dus in elk geval dicht. Houd dus rekening met omleidingen en extra reistijd in de omgeving van Zwartebroek.
3: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Alten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Alten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
4: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen.

0: 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
1: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Goedemorgen Gelderland.

vogeltjes fluiten alweer dat het een lieve lust is. Daar worden we vrolijk van hier in de studio. En een nieuwe week ligt voor ons. En die beginnen we nog droog met misschien een waterig zonnetje. Vanuit het westen wordt de bewolking al snel dikker. Vanmiddag trekt er regen over Gelderland. Het wordt zo'n 21 graden bij een matige zuidwestenwind. De komende dagen blijven wisselvallig. Iedere dag wel een paar buien, maar tussendoor ook momenten met zon. De temperatuur gaat een stapje terug doen. Overdag vrij koel, zo'n 17 graden. Een matig westenwindje. Maar goed nieuws voor richting het einde van de week. Dan lijkt het weer wat vriendelijker te worden. Met meer zon, droge weer en oplopende temperaturen. Zometeen ons introspelletje. Een goed begin kun jij op basis van de eerste paar seconden...

konden herkennen welke plaat ik graag wil draaien vanochtend. Blijf dan vooral luisteren. En ik zal je eerst even wat bijpraten over het nieuws. Zo is er vanochtend het nieuws dat Altria, ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord, dat is een grote tabaksproducent, onder andere van Marlboro, die gaat nu via een omweg deels eigenaar worden van de grootste teler in het Nederlandse wiet-experiment. Experts vrezen dat de tabaksindustrie haar agressieve marketing- en lobbystrategieën nu dus ook gaat inzetten op de cannabismarkt. Officieel opereren de betrokken bedrijven onafhankelijk, maar verslavingsdeskundigen waarschuwen voor commerciële belangen achter de schermen. En in de Gelderlander vanochtend een bijzonder verhaal. Een alarm wat afgaat als je stalker te dichtbij komt. Een apparaatje dat alarm slaat als de pleger van huishoudelijk geweld, te dichtbij komt. Slachtoffers in Gelderland en Overijssel, die kunnen dit straks al gebruiken om hun leven veiliger te maken. Ja, hoe ziet het eruit? Eigenlijk een soort sleutelhanger. Er bevat een GPS-trekker, staat in verbinding met de enkelband van de dader. En zodra de dader en slachtoffer dus op minder dan een kilometer van elkaar verwijderd zijn, dan gaat het alarm af. Die komt vervolgens ook binnen bij de reclassering. En die schatten dan in of er sprake is van een dreigende situatie. 75 vrouwen hebben sinds vorig jaar deelgenomen aan een eerste proef. En inmiddels lopen er al 40 vrouwen rond met zo'n sleutelhanger dus. En hun ervaringen zijn positief. Ze durven namelijk eindelijk weer gewoon boodschappen doen en de kinderen naar school te brengen. Want ja, zolang dat sleutelhangertje niet afgaat, weet je dus, hij of zij is niet in de buurt. In 2028 moet het voor heel Nederland beschikbaar zijn. En de komende maanden wordt er dus proef gedraaid. Ook bij ons in de provincie. In Apeldoorn, in Arnhem, in Ede, in Nijmegen, maar ook in andere delen van het land, in Enschede en in Zwolle. Maar een veilig gevoel dus weer, dankzij zo'n sleutelhanger, zo'n alarm van je stalker. Zometeen dus een goed begin. Eerst terug naar 1981, Hall & Oates en Man Eater.

0: maybe you're beautiful, people do. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you.
1: Ja, als we allemaal voor elkaar zorgen, dan komt het goed en dan wordt de wereld mooi. Waar een stroomstoring al niet goed voor is, hè? Want dat zorgt ervoor dat Melanie in New York naar buiten keek en als jong meisje en zag hoe eigenlijk iedereen tijdens een stroomstoring in de stad elkaar hielp en vriendelijk was en aardig. En het was opeens een hele mooie wereld. En zo kwam ze op het nummer Beautiful People.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Een nummer ook met een heel herkenbaar intro. Heel veel nummers hebben dat. En hopelijk het volgende nummer ook. Want die plaat wil ik vanochtend graag voor je draaien. Maar dat mag ik alleen doen

0: als hij wordt geraden. Dus ik laat je de intro horen, de eerste paar seconden.
1: Een goed begin.
0: Ja. En daar moet je het mee doen. Heb je enig idee? Laat het dan even weten. Hè? frank@gld.nl of een appje naar de studio 06-22-22-1342. De titel en de artiest van deze plaat.

0: Danny Vera en Vaya Condios, No What Ifs op Radio Gelderland. Goedemorgen. Het is 7 minuten voor 6:30. Mijn steun en toeverlaat vanochtend in de studio is Joy. Joy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Eerste keer op Radio Gelderland.
1: Ja, toch een beetje spannend, hè?
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: Van harte welkom bij de familie, zeggen we dan gewoon.
1: Nou, dat is lief. Het voelt altijd als een warm bad.
0: Ja, Joy die houdt een beetje in de gaten wat er zoal gebeurt voor mij. En die is ook degene die de berichtjes binnenkrijgt voor bijvoorbeeld een goed begin. Ons spelletje wat ik zojuist heb laten horen, het intro spelletje. En er komen al goede appjes binnen. Maar jij zag nog iets voorbij komen, hè?
1: Ja, Frank, ken je Duffy nog?
0: Ja.
1: Ja, nou ja, dat is eigenlijk een hele tijd heel erg stil geweest natuurlijk. Nu zag ik vanochtend op nu.nl dat zij weer terugkomt na 15 jaar. Zij werd natuurlijk in 2008 heel erg bekend door onder andere Mercy, een heel bekend nummer van haar.
0: Dat was een heel naar verhaal volgens mij om haar.
1: Volgens mij ook, hoe het precies zit, daar moet ik je even in tekort schieten. Maar eigenlijk na 2010 was zij eigenlijk helemaal van de aardbodem verdwenen. Dat was ook eigenlijk niet om zo'n hele leuke reden. Zij is eigenlijk in die periode ontvoerd, verkracht, gedrogeerd. En daar is een hele tijd geleden ook een soort documentaire over gekomen. En is zij met dat verhaal naar buiten gekomen.
0: Ja.
1: Nu heeft ze toch aangekondigd dat ze volgende maand een heel geheim en intiem optreden gaat geven in Londen.

0: Dat moet zijn op 5 juli. En dat is voor het eerst sinds 15 jaar dat zij weer op het podium gaat staan.
1: Duffy weer terug.
0: Duffy weer terug.
1: Met nieuwe muziek dan dus waarschijnlijk.
0: Ook met nieuwe muziek, dat heeft ze er ook bij verteld.
1: Nou, dan gaan wij nog even eentje draaien waarvan haar kennen. En dan misschien binnenkort nieuwe muziek van Duffy op Radio Gelderland. Mercy, die noemde je al. Daar kennen we Duffy dan vooral van. Dus ik denk dat nu wel mensen zeggen, oh ja, dat is die.

0: jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
2: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
3: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze test.

0: u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Gendringen is het 11,5 graad, in Geldermalsen is het 12,9. Het weer in Gelderland begint maandag droog met mogelijk een waterig zonnetje. Maar vanmiddag volgt er regen bij een temperatuur van 21. De komende dagen daarna zijn wisselvallig, buien, periode met zon. Het wordt koeler, maximaal 17 graden. In Doetinchem is een man aangehouden nadat hij elektriciteitskabels probeerde te stelen van een bouwterrein aan de Dr. Huber Noodstraat. De verdachte werd na een zoektocht met onder meer een politiehond gevonden in de bosjes en meegenomen naar het bureau. En de naam van sergeant Johan Christian Meijer, die in 1940 werd geëxecuteerd door een Nederlands vuurpeloton, staat na bijna 80 jaar weer op het monument in Rhede. Volgens betrokkenen was zijn dood volstrekt zinloos en kreeg hij destijds geen eerlijk proces. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan vanochtend op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg 6 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Oud-Dijk en Duiven 7 minuten extra reistijd. En de N301 Barneveld-Almere bij afrit Zwartebroek is die in beide richtingen dicht. Dat komt na een ongeval vanochtend, een ernstig ongeluk. Traumaheli is daar vanochtend ook in het weiland geland voor een auto die zwaar beschadigd raakte toen het tegen een boom reed. De inzittende is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Maar de weg is dus voorlopig dicht daar. Houd rekening met vertraging in de omgeving van Zwartebroek.
3: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
4: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
5: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
6: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
5: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
7: Goedemorgen Gelderland.

I'm Ferry and Let's Stick Together op Radio Gelderland. Goedemorgen, maandagochtend. Er was van alles muzikaal te beleven dit weekend in onze mooie provincie. We hadden natuurlijk het Free Your Mind Festival. Dat hield mij gisteravond nog wakker in bed. Dat beukte tegenover mijn huis. En we hadden Kanye West in het Gelredome. Daar was ook van alles om te doen geweest. Maar misschien ben je er zelf wel bij geweest. In Buslo, daar was Snelle met zijn festival Thuis bij Snelle. En hij is nog maar net bijgekomen van de eerste editie. Of hij heeft al aangekondigd, er komt een vervolg. 5 juni volgend jaar, dan staat Buslo opnieuw in het teken van zijn festival. Hij vond de eerste editie een show. Wat een vibes, wat een mensen, schrijft hij. En hij gaat de feedback die hij al heeft binnengekregen gelijk meenemen om volgend jaar nog beter te maken. Nou, was dat dan een festival met alleen Snelle? Wel nee, zijn vrienden waren er ook. Suzanne Freek, Acta en de Munnik, Ronnie Flex en Bente kwamen allemaal naar Gelderland. En het was ook een beetje een goede promo-PR. Want hij heeft zijn nieuwe album Binnenspiegel gereleased dit weekend. En deze week gelijk op nummer 5 in de album Top 100. Dus dat heeft gewerkt. En zijn vraag op Instagram aan zijn fans is: zijn jullie er volgend jaar ook weer bij? Thuis bij Snelle dus. Volgend jaar editie 2 op Buslo.

0: Genesis en Follow You, Follow Me. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. We beginnen deze nieuwe week ook gewoon goed met een plaat die alweer gelijk door jullie geraden is. Even kijken. Cora, die reageerde. Evert, Stevenien en ook Leon wist te weten.
1: Een goed begin.
0: Waar deze eerste paar seconden bij horen. Ja. Welke plaat gaat dat dan? Dat was de vraag. Titel en artiest kon je doorgeven. Wouter deed dat onder andere met een ingesproken appje.
2: Goedemorgen, lieve Leute. We fangen heute aan met Peter Fox en Das Haus am See. Goedemorgen allemaal. Dit is Peter Fox met Das Haus am See. Of das Haus am See. Goedemorgen. Hier ben ik geboren.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Goedemorgen. Goed begin is het halve werk. We hoorden vanochtend Peter Fox met House am See.
2: Zo, dat is een schöne platte. Peter Fox en House am See. Uit 2008.

0: Miss Montreal en Schuilen op Radio Gelderland. En daarvoor een goed begin. Peter Fox en House am Zee. Harm van Geldorp die zegt... Goedemorgen Frank, ik word net wakker na een nachtmerrie over een dag aan zee. En dan speel jij House am Zee van Peter Fox. Hoe kan de dag zo starten? Nou, maak het er in elk geval iets moois van. Dat gaan we proberen, maar dan moet het weer natuurlijk wel een beetje meewerken.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Even kijken wat Alfred Snoek voor ons kan regelen bij Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Heb je een beetje een mooie dag voor ons bedacht?
2: Nou, we beginnen in ieder geval wel goed. En droog. Het zonnetje weet nog redelijk goed door te breken. Je ziet al wel dat er aardig wat bewolking aanwezig is. Maar dat is nog hele dunne bewolking. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar de zon de komende uren zeker nog wel heel aardig doorheen komt. Er staat ook nog niet zo heel veel wind. En de temperatuur is, het is niet heel warm buiten. Maar het is aangenaam, denk ik, voor velen. En het lijkt erop dat de temperatuur vanmiddag zowaar zelfs naar zo'n 21, misschien wel 22 graden weet op te lopen. En daarmee is het duidelijk warmer dan de voorgaande dagen. Dus wat dat betreft heeft dat zonnetje toch al wel kracht om dus die temperatuur de komende uren flink op te jutten. Maar het duurt niet lang het mooiere weer, want het wolkenpakket wordt dikker. In de loop van de middag volgt er af en toe al wat regen. En met name richting de avond, dan wordt die regen echt wel wat intensiever. Kan het echt eventjes goed doorregenen op veel plaatsen in Gelderland.
0: Oké. Dan kan er echt wel wat vallen. En hoe zie jij deze week voor ons?
2: Ja, toch nog wel als een week die in het teken staat van wisselvalligheid. Magere temperaturen. Waardes die veelal ondermaat zijn voor de tijd van het jaar. Regelmatig nog een aantal buien. Dat lijkt toch wel de hele werkweek aan te houden. En af en toe breekt ook wel even de zon door. En met temperaturen die dus ondermaat zijn. De 20 graden wordt met name woensdag en donderdag waarschijnlijk bij lange na niet gehaald.

0: Maar er lijkt wel wat licht aan de horizon. Dat duurt nog eventjes. Dus de betrouwbaarheid is daar natuurlijk niet gelijk 100% mee. Nee. Maar het ziet er naar uit dat vanaf volgend weekend de temperaturen in de lift zitten en er een overgang volgt naar een droger weertype met meer zonneschijn. Dus misschien is dat goede hoop voor de mensen die echt weer even op een zomerse periode zitten te wachten. Nog even deze week doorbijten.
1: Ja, precies. Dan heb je iets om naar uit te kijken, om je aan vast te houden.
0: Ja.
1: Ja, dat doe je goed. Oké, okay. Ik spreek je over een uurtje gewoon weer.
0: Is goed, tot straks.
1: Oké, okay. En straks om 7 uur ook weer een plaatdelict. Een nieuw dossier van de platenpolitie. Er is weer een plaat gesignaleerd in onze lijst waarvan we denken van, hey, dat is niet helemaal in de haak. Jij kunt helpen die op te lossen en dan maak je kans op een Radio Gelderland zaklampje. En zoals ik al een paar keer heb gezegd, het weekend zit er weer op. Dat betekent dat we ook kunnen gaan kijken hoe de Gelderse sporters en atleten hebben gepresteerd. We worden bijgepraat over de sport van afgelopen weekend door onze collega Jan Sommerdijk. Die komt zo meteen even aanschuiven in de studio. Ray Parker Jr. en Radio and A Woman Needs Love hoor je nu. Goedemorgen, het is 9 voor 7.

0: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
1: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
2: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
3: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
2: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.

0: Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
1: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
3: Ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
1: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
4: 48 shows, ja, dan heb je er ook wel even genoeg van, denk ik. Het is tijd voor de verkeersinformatie op Radio Gelderland. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. 6 minuten, een ruim een kwartier vertraging op de A12 Arnhem-Utrecht. Tussen Wageningen en Veenendaal. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Tiel. 8 minuutjes extra reistijd. We hebben een ernstig ongeval vanochtend in de omgeving van Zwartebroek op de N301 Barneveld-Almere. Die weg is in verband met het ongeval nog voor politieonderzoek in beide richtingen gesloten vanochtend. Meer over het ongeval lees je bij ons op de site gld.nl en via je mobiele app.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
6: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
7: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
8: voordeeluitjes.nl.
6: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Oh, heerlijk hier, hè?
15: Ja, eindelijk even niks.
16: Dit is echt nice.
17: Hola, le pongo dos cervezas.
18: Hola, señor. Sí, 2 bier.
16: Voor mij?
14: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
17: Por favor.
18: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige

0: Dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk.
2: Goedemorgen Frank. Elke werkdag van 6 tot 9 uur op Radio Gelderland. Het nieuws, het weer en leuke gesprekken.

Maandagochtend, dus de nieuwe week ligt voor ons. De vogeltjes fluiten, we zijn vrolijk en we beginnen die week nog droog met misschien een waterig zonnetje. Maar vanuit het westen gaat die bewolking snel dikker worden en vanmiddag trekt er regen over Gelderland. Daar kan de weerman ook niks aan doen. 21 graden, matige zuidwestenwind. De komende dagen blijft ook wisselvallig. Overdag wordt het vrij koel. Matig westenwindje, maar goed nieuws. Richting het einde van de week, er komt ook weer wat mooier weer aan. Meer zon, droger weer. De temperatuur gaat weer omhoog. In het nieuws vanochtend, ja, de spanning in het Midden-Oosten. Israël heeft vanochtend opnieuw aanvallen uitgevoerd op militaire doelen in Iran. Daar worden explosies gemeld in Teheran. De actie volgt op Iraanse raketaanvallen op Israël. Als vergelding weer voor aanvallen in Libanon. Nou ja, de berichten over en weer. Raketten die worden onderschept, maar ook neerkomen. En de president van Amerika, Donald Trump, die roept Israël op om verdere escalatie te voorkomen vanwege de onderhandelingen die gaande zijn. Het is dus weer een spannende ochtend. In de Stentor vanochtend, onze slachthuizen die vrezen hogere vleesprijzen. Het kabinet dreigt met een verbod op uitzendkrachten in de sector vanwege misstanden rond de arbeidsomstandigheden. Ze krijgen nu 2 weken de tijd om verbetering te tonen. Bij Hoge Slag, dat is een vleesverwerker in Olst, daar werken zo'n 70% mensen via het uitzendbureau. Die mensen zijn onmisbaar, zegt de slachter. Er komt er een verbod, ja, dan dreigen dus personeelstekorten en zal het vlees dus in de winkel ook duurder worden. En op een fietspad in Houten wordt vanaf vandaag getest met een maximum snelheid. 20 km per uur mag je daar nog maar. De vraag is, wordt het fietspad daar veiliger van? Het gaat om een drukstuk fietspad bij een winkelcentrum. Dagelijks meer dan 1000 mensen fietsen daar en er gebeuren veel ongelukken. Die snelheidsverschillen tussen de fietsers onderling, dat zorgt voor onrust, zeggen de experts. Met elektrische fietsen en fatbikes gaan mensen steeds sneller. En handhaven is voorlopig nog niet aan de orde, maar men mag dus nog maar 20 km per uur. In plaats van boetes zullen ze eerst gewoon met camera's en laserguns onderzoeken hoe hard wordt er gereden. En dan gaan ze de fietsers aanspreken. En als de proef werkt met een maximum snelheid, of dat mensen zich dus vrijwillig aan houden, of dat er dus boetes nodig zijn. Maar als het slaagt, dan mogen gemeenten zelf gaan beslissen of ze ook zo'n limiet op hun fietspad willen gaan invoeren. Maar misschien herken je het zelf ook wel, dat je met z'n tweeën fiets opeens wordt ingehaald, wordt er iemand voorbij zoeft, of dat je überhaupt afvraagt hoe hard kun je gaan inderdaad. Zou het wat jou betreft veiliger en rustiger worden op het fietspad bij een maximum snelheid? Of zeg je, ja, dat handhaven van een maximum snelheid op een fietspad is niet te doen. Maak dat fietspad gewoon breder. We hebben gewoon meer ruimte nodig met z'n allen. Joy en ik zijn wel benieuwd hoe jij dat ziet vanochtend. Dus voel jij je nog veilig op het fietspad? Wat zou volgens jou echt helpen? Een maximum snelheid misschien? Laat het ons weten. Je kunt mailen. frank@gld.nl of stuur even een appje naar de studio. Maximum snelheid op het fietspad.

0: Arthur Connolly en Sweet Soul Music maakt het 7:15 op Radio in Gelderland. Jan Sommerdijk, het is maandagochtend. Dan kom je altijd even gezellig langs om het weekend door te nemen.
1: Komende week even niet trouwens.
0: Nee? Nou ja, maar ook jij hebt recht op je rust.
1: Nou, ik ga ook heel erg WK kijken dan. Dan ben ik waarschijnlijk een paar keer op het moment dat jij hier bezig bent nog een WK-wedstrijd aan het kijken die dan om 6:00 begint of zo.
0: Bizarre tijden, ja.
1: Ja, ja. Gaat, wordt echt wennen, ja.
0: Maar ook nog wel interessant worden hoe ik dat ga doen. Of ik dan inderdaad.
1: Je gaat daar helemaal niets van zien.
0: Nee, ja. Of
1: slapen. Of je bent er hier.
0: Het schema omgooien. Ja,
1: dat gaat voor heel veel mensen gelden. Van hoe ga je die weken inrichten als je dat toch wil volgen? Maar goed, dan moet je wel ook geïnteresseerd zijn in Jordanië-Algerije. Als je, dat zijn wel de wedstrijden die op dat soort tijdstippen vaak worden gezet.
0: Maar je zullen wel veel kleine oogjes zijn op het werk in Gelderland.
1: Mensen die ineens ziek zijn.
0: Ja. Het opeens niet zo lekker voelen, ja. De sport van afgelopen weekend. We hebben een knappe prestatie van Femke de Vries. Wielrenster in de Giro natuurlijk. Succes voor Jaimio Brink op het kleinere fietsje, de BMX. Maar eerst even het voetbal toch. Want landelijk nieuws kan ook gevolgen hebben voor ons in Gelderland. Robin van Persie, gisteren in het nieuws, ontslagen bij Feyenoord. Zitten daar dan ook Gelderse namen nu die rondzingen om daar bij Feyenoord die plek te vervangen?
1: Ja, natuurlijk. Die succestrainer van NEC, Dick Schreuder.
0: Oh ja.
1: Ja, die wordt gelijk genoemd. Die heeft ook nog een band met Feyenoord. Zijn broer Alfred heeft er ook gespeeld bijvoorbeeld. Dus hij... Het was ook zo dat rond de wedstrijd NEC Feyenoord, dat heel veel Feyenoord-fans al tegen hem zeiden van kom maar naar de Kuip volgend jaar. Want wij willen ook wel dat voetbal zien, want dat van Persie ziet er niet uit. Dat werd al tegen hem gezegd. Dus ja, die naam gaat gelijk rondzingen. Er is een andere naam, een Belgische trainer, Pocognoli, dat schijnt de hoofdkandidaat te zijn. Maar het kan ook zomaar zijn dat ze toch bij Schreuder uitkomen. Alleen zal Feyenoord dan al enorm de portemonnee moeten trekken. Want Schreuder heeft nog een contract van 2 jaar bij NEC, verdient heel veel. En... Daar zal een enorme afkoopsom moeten komen.
0: Ze willen hem graag houden natuurlijk. Na
1: ja, uiteraard.
0: Dit
1: ja.
0: Seizoen.
1: Ja. Hij wil met NEC wil met hem nu Europa in.
0: Ja. Zijn er nog andere eigenlijk transfers die op dit moment rondzingen in het geld?
1: Ja, van alles. Ja. Donny Warmerdam die komt waarschijnlijk terug naar de Graafschap. Dat is een speler die vorig jaar eigenlijk weg moest. Maar ja, een goed seizoen had gedraaid. Maar die is na een buitenlandse avontuur in Indonesië nu weer toe aan een terugkeer naar Nederland. En de Graafschap wil hem hebben. Dus dat zou kunnen. Ja, en bij NEC, behalve aan Schreuder, wordt er natuurlijk ook andere spelers getrokken. Kordai Sano, de Japanner, die al in de winterstop naar Ajax kon.
0: Ja.
1: Wordt nu weer genoemd bij PSV en ook in Duitsland bij VfB Stuttgart. Samuel Weiser wordt genoemd bij, jawel, ook Feyenoord. Maar ik begreep wel dat dat bedrag ook minimaal 8 miljoen moet zijn. En ik weet niet of Feyenoord dat
0: alweer
1: gaat
0: zijn dan misschien.
1: Ja, als Schreuder gaat, neemt hij Weiser graag mee.
0: Ja.
1: Maar dat, ja, Eunal, ook nog steeds genoemd bij allerlei clubs. Dus er gaat wel wat gebeuren, maar voorlopig is het nog stil bij NEC. En zelf hebben ze ook nog helemaal niets gedaan. Per Schuurs, een verdediger die een hele lange tijd geblesseerd was, in Italië speelde. Die wordt aan NEC gelinkt, maar daar zitten meer clubs achteraan. Dus het zal niet makkelijk zijn.
0: Het wielrennen, want toch wel een mooi succes voor een paar Gelderlanders.
1: Ja, absoluut. Femke de Vries uit Nijmegen. We kennen haar als een iemand die een beetje in dienst van anderen reed altijd. Mm-hmm. En dan zelf werd ze wel eens 20ste in een grote ronde. Maar nu reed ze heel goed mee in de Ronde van Italië. Een hele week lang in de bergetappen zat ze er constant aardig voorin bij. Niet met de allerbeste mee, maar meteen daarachter. Het heeft uiteindelijk geleid tot een hele knappe 6e plaats. Dat is toch lang geleden dat een wielrenster uit Gelderland, sinds Annemiek van Vleuten gestopt is, zo'n prestatie leverde. Dus prima van haar. Arvid de Klein, dat vind ik ook een opvallend verhaal. Die wielrenner uit Herveld.
0: Ja.
1: Die had een hele nare start van dit jaar. Zijn vader overleed. Toen ging hij op een training, kwam hij in aanraking met een paar jongeren die te veel gedronken hadden. En toen kreeg hij een paar klappen, brak hij zijn neus. Dus die had een hele vervelende aanloop. Maar hij is nu teruggekeerd in het peloton. En dit seizoen in 1 wedstrijd in België 5e en een andere 4e. Dus hij doet weer aardig mee in de massasprint.
0: Oké, kijk. Die gaan we in de gaten houden. Een kleinere fiets noemde ik net al, de BMX. Ja. Dat seizoen is ook weer begonnen.
1: Ja, en dan denk je altijd meteen aan Laura Merel Smulders uit Horssen.
0: Ja.
1: Maar die wisten nog geen hoofdrol te pakken. Nee, het waren anderen. Jaimio Brink bij de mannen uit Arnhem. Die won een van de 2 wereldbekers dit weekend in Frankrijk. En Michelle Wissing, die kenden we vooral als hele goede renster bij onder 23 en bij de junioren. Daar heeft ze meerdere titels gewonnen, wereld-Europese titels. Die mocht voor het eerst eigenlijk in dit circuit op het podium met een 3e plaats. En komend weekend komt dat hele BMX-spektakel naar Papendal. Hè? Dus dan kunnen we ook wat meemaken met... Ja, dan zullen Laura en Merel Smulders zich willen laten zien. Maar Jaimio Brink in zijn eigen Arnhem.
0: Ja, die Michelle baan Wissing, die kent hij. Precies.
1: Ook altijd op die baan traint. Dus ik verwacht daar veel van.
0: Nou noemden we net al...

0: het voetbal. Maar deze week begint natuurlijk het WK in Canada, Amerika en Mexico. Donderdag volgens mij begint dat. Zitten daar eigenlijk nog Gelderse voetballers tussen die het leuk zijn om even te noemen?
1: Ja, niet bij Nederland. We hebben natuurlijk bij Nederland in het verleden heel wat Gelderse spelers gehad. Ook het afgelopen WK waren nog geen hoofdrol, maar ze deden wel mee. Ook in de beslissende wedstrijd tegen Argentinië vielen ze allebei nog in. Luc de Jong uit Doetinchem en Steven Berghuis uit Apeldoorn.

0: Die is erbij. Eloy Room natuurlijk, hè, de Arnhemse doelman. Of de Nijmeegse doelman, moet ik zeggen. Die verleden had in Arnhem bij Vitesse. Dat is de keeper van Curaçao. Die moet proberen volgende week Duitsland af te gaan stoppen.
1: Geweldig, toch?
0: Ja. En Room is daar al jarenlang de vaste keeper. En een hele onbekende naam, maar wel een leuke. Nando Pijnakker, die komt uit voor Nieuw-Zeeland. Hij is geboren in Brummen.
1: Kijk, dus Nieuw-Zeeland, Curaçao en Turkije. Daar zit het Gelderse tientje aan.
0: Ja, daar moeten we het van hebben.
1: Het WK. Donderdag gaat het beginnen. En dan de komende weken zit Jan daar aan de buis geklaarzet. En wat minder bij ons op de radio. Ik wens jou een mooi WK.
0: Ja, ik wens iedereen een mooi WK.
1: Ik wens iedereen een mooi WK, dat is waar. En hier is zometeen Plaat Delict naar Shalamar. And I Can Make You Feel Good.

0: Goedemorgen. Goedemorgen. Het is 6 minuten voor 7:30. Tijd voor een nieuw dossier. Plaatdelict. Een liedje met sporen van schuld en een refrein vol bewijs. Wat is plaatdelict?
1: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Van vandaag een procesverbaal ga ik voorlezen en aan jou de vraag om het op te lossen. Daarmee maak je kans op een leuk prijsje. Een Radio Gelderland zaklampje. Die ligt voor je klaar als je weet over welke plaat ik het vandaag heb. We behandelen vandaag

Een dossier dat grijpt helemaal terug op een winterse zondag van januari 1972. Het was die dag dat een groep burgers de straat op ging om te demonstreren voor gelijke rechten. Dat begon als een vreedzame mars, maar het eindigde in een tragedie. En de platenpolitie heeft uiteraard gesproken met getuigen. Die melden ons, er is geschoten, er was paniek, mensen zochten dekking, demonstranten op straat werden ondertussen dodelijk getroffen. 14 burgers zouden die gebeurtenis uiteindelijk niet overleven. 14. En jaren later wordt die dag nog altijd genoemd als een van de meest omstreden, meest bloederige incidenten uit de moderne Europese geschiedenis. Het muzikale onderzoek, deze aangifte, of aanklacht beter gezegd, richt zich op de vraag hoe een demonstratie zo kon uitmonden in een bloedbad. Dus, onderzoek naar dodelijk geweld tegen ongewapende demonstranten tijdens een burgerrechtenmars. We zoeken een Ierse rockband, geëngageerd. De boys komen uit Dublin, ze waren nog jong toen de gebeurtenissen plaatsvonden. Ze maakten er jaren later, begin jaren 80, een van hun meest bekende nummers over. Laten we deze week niet al te moeilijk beginnen, dachten we bij het platenpolitiebureau. Dus kom maar door, titel en artiest. De zaak speelde zich af in Noord-Ierland. De slachtoffers namen deel aan de demonstratie. En de titel is letterlijk de naam, de bijnaam, die die dag later kreeg. frank@gld.nl of een appje. Over welke platen hebben we het vanochtend? Nu, Olivia Dean.

0: Woonboulevard Zutphen. De mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Het is 7:30. Goedemorgen Gelderland. In Arnhem is het 11,4. In Elburg 12,9. Deze maandag begint droog met mogelijk een waterig zonnetje. Maar vanmiddag volgt er regen bij een temperatuur van 21 graden. De komende dagen blijven wisselvallig met buien en perioden met zon. Maar het wordt wel koeler, maximaal 17 graden. Op onze site gld.nl zie je beelden uit Reden. De politie is op zoek naar een man die een grijze Peugeot 208 in brand stak. Maar daarbij ook zijn eigen jas in brand zette. Mogelijk liep die brandwond op of droeg hij daarna ineens een beschadigde jas. Wie iets weet, er wordt gevraagd zich te melden. En een 22-jarige man uit Apeldoorn is gisteren in Berkel-Enschot in zijn been geschoten. Vermoedelijk vanuit een woning aan de Berkelseweg. De politie heeft een man aangehouden in het huis en onderzoekt wat daar precies is gebeurd. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en in de mobiele app. Dan de verkeersinformatie. De eerste vertragingen beginnen nu toch echt wel op te lopen. Ik zal even een selectie maken van 10 minuten of langer. En dan zie ik op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Apeldoorn en Kootwijk 20 minuten. Een half uur vertraging al reeds op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal. Bergingswerkzaamheden na een ongeval. Twee rijstroken zijn dicht. De A325 kent een kapotte vrachtwagen. Tussen Elst en het Gelredome nu 5 kilometer, 4 minuutjes. De N224 Arnhem-Zeist tussen de A30 en Veenendaal een kwartier. De N301 in beide richtingen dicht. Barneveld-Almere bij Zwartebroek. Na een ernstig ongeval vanochtend wordt daar nog onderzoek gedaan. En op de N325, die kapotte vrachtauto zorgt daar ook voor een dichte rechte rijstrook bij het Gelredome. Richting knooppunt Velperbroek is daar dus één rijstrook dicht. Zometeen de Little River Band.
3: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Goedemorgen Gelderland.

0: Home on a Monday, op een maandagochtend. De Little River Band, goedemorgen. Het is 8 juni, 8 minuten over 7:30. Vanaf vandaag wordt er getest in Houten op een fietspad. En ze gaan testen met een maximum snelheid daar. 20 kilometer per uur, harder mag je niet fietsen. Het gaat om een druk stukje daar bij een winkelcentrum. Er zijn de afgelopen jaren meerdere ongelukken gebeurd. En er gaan heel veel fietsers langs. En vooral de snelheidsverschillen, dus e-bikes, fatbikes en de gewone fiets, zeg ik dan maar even, dat zorgt voor onrust. Ze gaan daar nog geen boetes uitdelen, maar ze gaan vooral ook meten hoe hard wordt er gereden. En de vraag gaat worden, houden mensen zich dan vrijwillig aan zo'n limiet, of zullen we inderdaad echt boetes moeten gaan geven? En mijn steun en toeverlaat vanochtend hier in de studio is Joy. En Joy en ik die vroegen ons af, ja, wat vind jij eigenlijk? Is 20 kilometer per uur een goed idee voor meer veiligheid? Of helpt bijvoorbeeld iets anders? Moet het fietspad breder worden? Omdat we bijvoorbeeld ook heel veel van die grote bakfietsen hebben en zo.
1: Ja, maar dat lijkt me ook wel lastig hoor, het fietspad breder maken.
0: Ja, dat is ook niet 1, 2, 3 gezegd.
1: Nee. En er zijn inderdaad ook wel andere oplossingen, al dus volgens Annemiek. Want zij zegt, echt helpen is namelijk een ban op fatbikes. Want die dingen die gaan...
0: Die is er helemaal klaar mee.
1: Die is er helemaal klaar mee. Volgens mij is het zelfs zo dat in de

0: binnenstad van Enschede is al een fatbike verbod. Nou ja, goed, daar hebben we hier in Gelderland niet zo heel veel aan. Maar dat ding rondom die fatbikes, dat blijft altijd een beetje een levende discussie, heb ik het idee. Want ook Ingrid die zegt daarover, ja, je moet überhaupt gewoon wat meer de snelheid gaan testen overal. Niet alleen op de fietspaden, maar ook gewoon op de normale wegen. En ook zij zegt, ja, vooral de fatbikes, die moeten aangepakt worden.
1: Altijd een beetje een open zenuw volgens mij ook bij onze luisteraars.
0: Ja, het is wel een soort trigger, denk ik, hè, die fatbike.
1: Maar die gaan dan inderdaad ook behoorlijk hard. En er wordt lang niet altijd even verantwoord opgereden door de bestuurders.
0: Nou, ze schijnen ook heel makkelijk op te voeren te zijn. Hè? Want wat bijvoorbeeld Annemiek hier ook zegt in haar berichtje van, nou, ik hoorde dat je daarvoor alleen een schroefje hoeft te houden. En dan is volgens mij snel de beveiliging eraf, waardoor die alweer hoger dan de limiet kan.
1: Okay. Een maximumsnelheid dus. Is dat wat jou betreft een goed idee voor meer veiligheid op het fietspad? Vanaf vandaag wordt er getest, maar zeg je misschien van, nou, bij ons in Gelderland graag zo snel mogelijk en handhaven? Of zeg je van, nee, dat is niet de oplossing? Frank@gld.nl of stuur even een appje naar de studio. Dat hebben mensen ook gedaan in het kader van het plaatdelict. Zometeen de oplossing, want hij is geraden.

0: Mark Fraser en Something in the Water. Goedemorgen.
1: Plaatdelict.
0: Ja, dank namens de platenpolitie voor het meedenken vanochtend. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd, maar de dader hebben we te pakken. Een nummer over het geweld en de zinloosheid van het Noord-Ierse conflict, ook wel bekend als The Troubles. Twee bloedige zondagen uit de Ierse geschiedenis. Het nummer wordt vaak politiek genoemd, maar het is in de eerste plaats eigenlijk vooral een anti-oorlogsnummer en een pleidooi voor vrede en menselijkheid. De zanger zingt over de frustratie dat het geweld maar blijft doorgaan. Hij stelt dat er in zo'n oorlog niet echt een winnaar is. De horror, de realiteit, de lichamen in de straat en de gebroken gezinnen. De broken bottles on the children's feet. Bodies strewn across the dead end streets. En deze band weigert destijds expliciet om een kant te kiezen. Dus zowel niet voor de Ierse Republikeinen, de IRA of de Britse loyalisten. Ze willen voorkomen dat het een strijdlied

0: wordt. Aan het eind verschuift de focus een beetje in een spirituele boodschap. Het claimen van de overwinning op de dood is een verwijzing naar Paaszondag. Dus de opstanding van Jezus zelfs. Als het ultieme symbool voor vrede en verzoening. Daar gaat het over. Een militair klinkend intro op de drum. Een rauwe vioolpartij. Over welke plaat hadden wij het vanochtend? Een van de meest iconische en politiek geladen nummers uit de popgeschiedenis. Nou, ga er maar aan staan. Marian had het goed. Gerrit ook trouwens. Arie Eghart. Bert, Rob. Nou, lange lijst. Ik kies vanochtend voor John. John, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zo, John, jij zit lekker in de auto.
1: Ja, sorry voor het geluid. Ik ben onderweg.
0: Dat geeft helemaal niet. Kun je niks doen. Ik bel jou. Hey, wat ben je? Je bent je kinderen naar school aan het brengen, hè?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Taxibusje,
0: heel goed. En ondertussen aan het luisteren en dus aan het meedenken. Hebben ze jou geholpen of is je hem zelf?
1: Ik wist hem zelf.
0: Oké. Okay. Welke plaat is het?
1: Hij was vandaag ook niet echt moeilijk.
0: Vond je hem niet moeilijk? Dus, ja, omdat je hem wist. Wat zeg je?
1: Sunday, Bloody Sunday.
0: Yes. U2, Sunday, Bloody Sunday. Helemaal goed, man. Ik ga hem gauw voor jou draaien en jou niet storen bij je rit verder. Maar blijf na afloop even hangen, want dan kunnen we jouw gegevens ook noteren om het prijsje op te sturen.
1: Helemaal prima.
0: Dankjewel voor het meespelen.
1: Dank u.

0: U2 en Sunday, Bloody Sunday. Dat was het platenlicht van vanochtend. En John die had het goed vanuit zijn taxibusje vanochtend. 9 voor 8. Heb jij nou ook een tip voor een plaatdelict waarvan je denkt van dat zou wel een hele geschikte kunnen zijn? Dan kun je die doorgeven. frank@gld.nl of je stuurt even een appje naar de studio.
1: Zaak gesloten.
0: Maar je kunt natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen. Dat mag ook. En ja, alle plaatdelicten die zijn opgelost, die voeg ik toe op Spotify en onze afspeellijst. Dus dan kun je gelijk even checken of jouw tip daar al tussen zit. Of die al een keertje is gebruikt. Tijd voor het weer. We gaan onze weerman Alfred Snoek van de Weerplaza. Alfred, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Hans Bouwhuis die stuurt mij een mailtje vanochtend. Die zegt, zou jij de weerman willen vragen, wat is er aan de hand met de satellietbeelden? Die worden vanaf gisterochtend eigenlijk helemaal niet meer vernieuwd. RTL Weerbericht gaat het gisteravond ook niet.
2: Okay.
0: Heb jij er ook last van, Alfred?
2: Nou, ik moet je zeggen, ik heb er geen last van. Ik heb gewoon actuele plaatjes voor me. Dus wat dat betreft, zou ik zeggen, misschien even een andere bron raadplegen.
0: Weerplaza meer... bijvoorbeeld?
2: Ja, daar staan ze gewoon op. Dus daar zijn ze gewoon actueel. Dus en wat ik daar zie is wel hetgene wat ook strookt met wat mijn weermodellen aangaven. En waar ik een mooie mix van heb gemaakt om een beeld te krijgen van wat het weer zich vandaag en de komende dagen gaat ontwikkelen. Want je ziet op dit moment dat er een behoorlijk dik wolkenpakket boven Engeland, boven de Noordzee klaar ligt. En de voorste begrenzing van die bewolking ligt ook al over Gelderland. Maar die voorste bewolking bij zo'n regenfront, dat is altijd hele hoge, dunne bewolking. En dat merken we nu, want op dit moment breekt toch wel op aardig wat plaatsen in de provincie nog wel eventjes, al dan niet, een wateren zonnetje door. Dus de bewolking is nu nog niet zo dik, maar het dikkere wolkenpakket op de Noordzee schuift geleidelijk aan onze kant op. Dus in de loop van de ochtend gaat die zon toch echt wel schuil. En vanmiddag is het gewoon somber en grijs en gaat er uiteindelijk vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen vallen. En met name zo richting het avonduur, ja, zou het mij niet verbazen als die regen zelfs af en toe best wel intens kan zijn. Dus we beginnen mooi, we eindigen nat. En bij dat alles vanmiddag temperaturen net voor die regen uit, zo'n 21 of 22 graden. Want zodra het gaat regenen zien we ook dat die temperatuur natuurlijk weer een tikje naar beneden krijgt. En dan is het zo rond de avondspits een graad of 18, regenachtig weer. Dus wat dat betreft zit er toch weer regen aan te komen.
0: Oké. Okay. Zit er meer regen bij deze week?
2: Ja, ik denk dat de natuur er heel blij mee is. De
0: dat wel,
2: eigenaren van tuinen ook. Maar iedereen die deze week vakantie in Gelderland viert en lekker op een camping ergens zou staan, ja, die zou wel zeggen van nou, alweer zo'n week met regelmatig nattigheid. Ja, het is niet anders. Er zitten regelmatig buien op ons af te komen. Morgen bijvoorbeeld kunnen dat echt wel in de middag met name een paar forse exemplaren zijn. Onweer, windstoten, sowieso waait het morgen hard op veel plaatsen. Windkracht 5 bij de Randmeren, het westelijke rivierengebied. En met 17, 18 graden houdt het wel op. En dat is eigenlijk ook de temperatuur die we een groot deel van deze werkweek vasthouden. Af en toe breekt echt wel de zon door en zijn er droge momenten. Ook morgenochtend bijvoorbeeld is zo'n relatief rustige periode. Maar die korte droge momenten met zonneschijn duren niet lang. Elke dag staat er wel wat regenwater op het programma.
0: Oké. Okay. Zal ik gewoon een weerplaatje voor jou draaien dan?
2: Ja.
0: Ja toch? Weather With You, Crowded House. Speciaal voor jou en voor iedereen die er deze week doorheen moet met de fiets, de regen. Alfred, dankjewel. Tot over een uurtje.
2: Hoi.
0: Het is 5 voor 8. Goedemorgen, Gelderland.

0: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: Bettingressing. Altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingressing.nl.
1: De showtuin van Nu de tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israël

0: In het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
1: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
0: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
2: Ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
0: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
1: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
0: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
2: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
0: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgelaaid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

uit Noorwegen afkomstig. De formatie Aha met Tachi. Een van hun hits uit de eindjaren 80. Maandag is het weer vandaag. Dit is weer een nieuwe aflevering van de Muziekservice met onze fijne mix van muziek. De Feel Good Music hier weer op Radio Ideaal tot aan 12 uur met ondergetekende Rob de Brouwer. Een leuke lijst waar we snel mee verder gaan, want wij gaan weer, dan wat zal het zijn, toch alweer zo'n 20, 21 jaar terug in de tijd. Met een opname van de Pussycat Dolls.

0: De gezellige disco-muziek uit de jaren 70. Met feestjes en partijen kan hij regelmatig voorbij komen. Altijd gezellig met Tavares. En Heaven Must Be Missing an Angel. We hadden die hele grote nummer 1 hit uit de Nederlandse top 40 van Justin de Wild. Cheerio. En de Pussycat Dolls met Don't You.
1: De muziekservice.

In 1999 was het een hele grote hit van Marco Borsato en zijn Binnen. Ja, nachtzweten. Heb je er ook last van nachtzweten? Er zijn 13 oorzaken met oplossingen. Word jij soms badend in het zweet wakker? Transpireren in je slaap is wel normaal. Ja, er zijn zo'n 13 die ik snel even met je wil doornemen. Namelijk, je hebt een te

laag bloedsuikergehalte. Nou, laat je suiker even controleren. Op 12, met het nachtzweten, wat een oorzaak kan zijn, is je hebt last van een infectie. Verstandig is om dan even een bezoekje aan de huisarts te brengen. Op 11, je hebt last van een onderliggende ziekte. Vraag dus om advies bij een specialist. Op 10, je gebruikt medicijnen. Kijk naar alternatieven indien mogelijk. Op 9, je ervaart angst en stress. Leer met je stress en angst om te gaan. 8, je hebt heel pittig gegeten. Ja, daar heb je het al, hè. Ja, laat bepaalde specerijen staan. Dat is een leuke tip. Op 7, je bent in de overgang en zorg voor een gezonde levensstijl. 6, je hebt last van nachtmerries. Deel je droom met anderen. Nou, liever niet. 5, je hebt een alcohol gedronken. Neem een kopje thee. Ja, dat heb ik nog nooit geprobeerd. Ik heb wel eens koffie geprobeerd na een avond flink stappen, maar dat was geen succes. Nee. Op 4, je spant je in voordat je gaat slapen. Verschuif je sportmoment naar de ochtend. En de top 3 is, je draagt te warme nachtkleding. Kies een luchtige pyjama van katoen. Ja, je moet natuurlijk niet met je sokken en je muts in bed stappen. Dat lijkt me niet verstandig. Op 2, je hebt te warm beddengoed. Kies voor een ander dekbed of matras. Ja, dat helpt ook, mensen. Soms het wintermatras nog vergeten. En dan lig je in de zomer onder dat ding. Mensen, kinders. En 1, je slaapt in een te warme omgeving. Verlaag de temperatuur. Ik zeg, doe er voordeel mee.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het college van burgemeester en wethouders van Lochem heeft het ontwerp Waterzakenplan 2027 tot 2031 vrijgegeven voor inspraak. Van 3 juni tot en met 15 juli kunnen inwoners een visie indienen. In het plan staat hoe de gemeente de komende jaren werkt aan een veilig, gezond en klimaatbestendig watersysteem

0: en hoe de watertaken worden uitgevoerd en betaald via de rioolheffing. Het ontwerpplan is online te zien via het gemeenteblad en op afspraak bij de publieksbalie in Lochem en Gorssel. Iedereen die reageert ontvangt later informatie over het besluit van het college. De gemeente Bronckhorst heeft de nieuwe tijdelijke regeling Leefbaar en Sportief Bronckhorst vastgesteld, waarmee een eerder succesvol project wordt voortgezet dat zich richt op een vitale en leefbare gemeente. Voor 2026 is in totaal €425.000 beschikbaar, mede door een combinatie met provinciale subsidie. De regeling is vooral bedoeld voor nieuwe initiatieven die nog niet eerder hebben meegedaan aan bestaande gemeentelijke programma's. Wanneer er meer aanvragen zijn dan budget, wordt gekeken naar de maatschappelijke invloed, duurzaamheid en toegevoegde waarde van de initiatieven. Projecten die breed bijdragen aan leefbaarheid of vernieuwend zijn, maken meer kans op subsidie. Aanvragen kunnen nog worden ingediend tot 15 september via de gemeente Bronckhorst. Het Gooi bij Keijenborg kende vroeger veel klompenmakers dankzij de vele populieren die er groeiden. Dit erfgoed wordt tegenwoordig levend gehouden in het Klompenmakershuis, waar bezoekers de geschiedenis van het klompenmaken kunnen ontdekken. Om deze geschiedenis zichtbaar te maken, werd in 2025 het 16 kilometer lange Gooise pad geopend. Deze wandelroute loopt langs natuur, historische plekken en herinneringen aan de vroege klompenindustrie in de gemeente Bronckhorst. Tijdens de Open Monumentendag 2026 is het Klompenmakershuis te bezoeken, waarbij het thema Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid centraal staat. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: De dag die is niet onaardig begonnen, moet ik zeggen. Er was wel vrij veel hoge bewolking, maar de zon die was er af en toe ook nog. Maar we zien wel dat de zon geleidelijk aan wat moeilijker krijgt. Maar het blijft vanmorgen nog droog. Maar ook vanmiddag hebben we in eerste instantie nog weinig verandering. Vrij veel hoge bewolking en plaatselijk een beetje zon. En de wind die is matig uit het zuiden en het zal nog rond de 21 graden worden. Maar in de loop van de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en ook de kans op een bui. In de Achterhoek zal het nog tot in de namiddag, begin van de avond duren, tot daar een paar buien vallen. En tevens zien we ook dat de wind draait naar het zuidwesten. Vanavond trekken er dus nog wat buien over. Die trekken langzaam naar het oosten weg. En komen nacht zijn er opklaringen, blijft het droog. Het koelt dan af naar een graad of 11. En morgen de dinsdag hebben we ook wolkenvelden, af en toe zon. In de ochtend weer meest droog. In de middag ontstaan er stapelwolken. Met zo nu en dan wat zon, maar vanuit het westen ook weer een paar buien die richting het oosten komen. Verder een matige zuidwestenwind en de maximumtemperatuur die komt wat lager uit met 17 tot 18 graden. Ook woensdag moeten we rekening houden met wat buien bij een graad of 17. Donderdag en vrijdag blijft het ook wisselvallig met zo nu en dan wat zon. Donderdag ook nog 17 graden, maar vrijdag wordt het al iets warmer met 19 graden. En in het weekend lijkt het meest droog te blijven, komt de zon er ook wat meer bij. De temperatuur die zal ook een paar graden stijgen naar 22 graden op zaterdag en 23 tot 24 graden op de zondag. En als we wat op langere termijn kijken, dan zien we dat na het weekend het echt zomers lijkt te worden met in ieder geval langer droge perioden en temperaturen die uitkomen op 25 graden of hoger.

Een aardige grote hit was het in de jaren 80, midden jaren 80, voor deze Dead or Alive en You Spin Me Around. We gaan weer naar onze verjaardagslijst voor vandaag. En dat zijn er weer verschillende die vandaag jarig zijn. Op deze maandag, 8 juni. Dan gaan we even naar de Amerikaanse zangeres uit de jaren 60, vooral bekend. Met These Boots Are Made for Walking, Nancy Sinatra. 86 jaar wordt ze vandaag. En ook is de volgende zanger en gitarist jarig van dit gebeuren.

Jazeker, het is Bos Skeks. En deze Bos die wordt 82 jaar vandaag. En dan hebben we nog een zangeres. Ja, ik lees hier Weelse zangeres. Maar het is Weelse zangeres. Ja, pas nog behoorlijk ziek geweest. Er zat een joekel van een hit met dit nummer. Ja, natuurlijk de bekende zangeres Bonnie Tyler. Vandaag wordt ze 75 jaar. Ook is jarig Mick Hucknall. Zij zeggen, wie is dat nou weer? Nou, die is bekend weer van deze band.

Ja, natuurlijk de formatie Simply Red. Ze treden nog steeds op en Mick viert zijn 66e verjaardag vandaag. Jarig is ook Amerikaanse artiest Kanye West. Hij wordt 49 jaar vandaag. Even kijken. Oh, we hebben nog een hele, ja, redelijk bekende zangeres eigenlijk, die vandaag is. Ja, Nederlands zangeres Sita, oftewel Sita Vermeulen voluit. 46 jaar. Nederlandse vlogger op YouTube. Enzo Knol viert zijn 33ste verjaardag. En ook is jarig het oudste kind van prins Constantijn, prinses Laurentien. 24 jaar. En als laatste in de lijst, voormalig Belgische tennister, toptennister moet ik zeggen inderdaad. Kim Kleisters. 43 jaar vandaag. Ik zeg op deze maandag natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

Enkele jaren geleden kwam deze uit van Jeffrey Kuipers. Morgen weer een dag. Ja, ik zou zeggen morgen weer een uur. Dadelijk alweer een uur, want we gaan dadelijk naar deel 2 van deze muziekservice. Met nu nog snel een opname uit de Nederlandse top 40. Ik zou zeggen, we spreken elkaar zometeen weer. Na

feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Kerkeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines.

0: kundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
2: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

beste barbecues kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garretsen.nl.

14 jaar geleden kwam deze uit van de formatie Fun and Some Nights. Welkom in deel 2 op deze maandag. En wij zijn er nog tot aan 12 uur met deze fijne mix van muziek hier in de muziekservice op Radio Ideaal. Wij gaan terug naar het Nederlandstalig en een beetje een vrolijke plaat, omdat deze week toch wel weer te treurig is met de regenval die regelmatig valt. Gaan we iets doen van John de Bever en wij gaan het doen met Leven de Lol.

Ja, tweemaal uitgebracht. Hij is origineel deze versie 1979, maar in de midden jaren 80 kwam hij nog een keer uit. Joe Jackson met Is He Really Going Out With Him? En we hadden daarna voor The Way It Is, Boone Hornsby and the Wains en John de Bever, Leven de Lol. We hebben nog een Nederlandstalige. We gaan terug naar een opname van Tim Schott. Wie zie ik zo?

Een duet van James Morrison en Nelly Furtado. Ja, de snackbar die is volop in beweging. Terwijl bewuste eters zoeken naar de gezondste opties aan de frituur, dreigt een stille uitstervingsgolf onder traditionele snackbars. Stijgende kosten, personeelstekort en veranderde eetgewoonten maken het de klassieke frietboer erg lastig. Wat blijft er over van de Nederlandse snackcultuur? Ja, gezond snacken, dat wordt namelijk wel steeds populairder. Want tegelijkertijd groeit de vraag naar gezondere snacks. Want veel cafetaria's die spelen daarop in met alternatieven als gegrilde kipstukjes, groentekroketten, saladeboxen of ovengebakken friet. Vooral jongeren en gezinnen die kiezen vaker voor het verantwoorde hap. Pokeballs en salades verschijnen steeds vaker op het menu. Dat moet ik inderdaad zeggen, want die worden steeds populairder. Zelfs bij de frietkraam op de hoek.

echte gouden oude diep terug in de tijd. Shy Coltrane en Go Like a Laya. Ja, het is weer tijd, want we gaan weer even terug naar een nieuwsfeitje. En dat nieuwsfeitje dat komt van, begin vorige week denk ik zo'n beetje. Namelijk in de strijd tegen verstening en verrompotisering van de Zeeuwse kust heeft de provincie Zeeland een voorstel aangenomen voor een strenger toeristenbeleid. De bedoeling is dat er geen nieuwe overnachtingsplekken bij komen. Bij de provincie zijn er lange zorgen over de bebouwing aan de kust, waarbij campingplaatsen worden opgekocht door projectontwikkelaars om op die locaties vakantiehuizen neer te zetten. De kustgemeentes Gouwe-Duiveland, Noord-Beveland, Veren, Vlissingen en Sluis zijn niet te spreken over het plan. Ze hebben hun eigen regels als het gaat om vakantieverblijven en hadden daar liever aan vastgehouden.

0: Ja, we gingen terug naar een opname van Sandra Vriese met Together Strong. En daarvoor Chesney Hawkes uit de begin jaren 90. Die stond vorig jaar nog in het voorprogramma van James Blunt. Ik heb hem nog even persoonlijk kunnen spreken, deze Chesney Hawkes. En een hele aardige man. The One and Only. Ja, toch een van de enige hits die hier zo'n grote hit heeft gehad in Nederland.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze de drijfveer van de dag.

Ja, ik zie dat het alweer bijna de hoogste tijd is. De maandag zit er eigenlijk alweer zo goed als op met deze muziekservice hier op Radio Ideaal. Ik wens je nog heel veel plezier vandaag op dit station. Blijf gezellig luisteren en ik wens je nog een hele fijne dag. Morgen vroeg dinsdag zijn we er weer met een nieuwe frisse lijst. Dan spreken we elkaar weer vanaf 10 uur in de ochtend. Draait met onder andere deze uit de begin jaren 80. Lang geleden en lang niet meer gehoord. Aneka met The Japanese Boy.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven.

0: Bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om twee brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot 15 juni toont fotograaf Gerbert Voortman zijn veelzijdige werk in de Breving Galerij in Bibliotheek Doetinchem. Sinds anderhalf jaar woont en werkt hij in Doetinchem en presenteert hij een selectie van zijn beelden, van verstilde Achterhoekse landschappen tot het bruisende leven op Koningsdag en van intieme trouwmomenten tot het zeldzame Noorderlicht. Ook de natuur speelt een grote rol. Zeearenden, ijsvogels en gierzwaluwen passeren zijn lens en steeds draait het om meer dan wat je ziet. Het gaat om hoe het voelt. Deze expositie vangt het vluchtige en maakt het blijvend en laat zien hoe bijzonder het alledaagse kan zijn. De expositie van fotograaf Gerbert Voortman is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek en de toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het college van burgemeester en wethouders van Lochem heeft het ontwerp Waterzakenplan 2027 tot 2031 vrijgegeven voor inspraak. Van 3 juni tot en met 15 juli kunnen inwoners een visie indienen. In het plan staat hoe de gemeente de komende jaren werkt aan een veilig, gezond en klimaatbestendig watersysteem en hoe de watertaken worden uitgevoerd en betaald via de rioolheffing. Het ontwerpplan is

online te zien via het gemeenteblad en op afspraak bij de publieksbalie in Lochem en Gorssel. Iedereen die reageert ontvangt later informatie over het besluit van het college. De gemeente Bronckhorst heeft de nieuwe tijdelijke regeling Leefbaar en Sportief Bronckhorst vastgesteld, waarmee een eerder succesvol project wordt voortgezet dat zich richt op een vitale en leefbare gemeente. Voor 2026 is in totaal €425.000 beschikbaar, mede door een combinatie met provinciale subsidie. De regeling is vooral bedoeld voor nieuwe initiatieven die nog niet eerder hebben meegedaan aan bestaande gemeentelijke programma's. Wanneer er meer aanvragen zijn dan budget, wordt gekeken naar de maatschappelijke invloed, duurzaamheid en toegevoegde waarde van de initiatieven. Projecten die breed bijdragen aan leefbaarheid of vernieuwend zijn, maken meer kans op subsidie. Aanvragen kunnen nog worden ingediend tot 15 september via de gemeente Bronckhorst. Het Gooi bij Keijenborg kende vroeger veel klompenmakers dankzij de vele populieren die er groeiden. Dit erfgoed wordt tegenwoordig levend gehouden in het Klompenmakershuis, waar bezoekers de geschiedenis van het klompenmaken kunnen ontdekken. Om deze geschiedenis zichtbaar te maken, werd in 2025 het 16 kilometer lange Gooise pad geopend. Deze wandelroute loopt langs natuur, historische plekken en herinneringen aan de vroege klompenindustrie in de gemeente Bronckhorst. Tijdens de Open Monumentendag 2026 is het Klompenmakershuis te bezoeken, waarbij het thema Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid centraal staat. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 13 juni organiseert Gelderse Kerken de derde Achterhoekse Torentocht. Je kunt wandelen of fietsen langs 8 Gelderse kerken en torens, de Dorpskerk in Hoogkeppel, de Sint-Joriskerk in Drempt, de Remigiuskerk in Steenderen, de Kapel in Bronkhorst, de Dorpskerk in Vorden, de Remigiuskerk in Hengelo, de Heilige Antonius van Padua-kerk in Kranenburg en de Dorpskerk in Hummelo. Uiteraard zijn deze dag alle kerken te bezichtigen. De wandelroutes variëren in afstand per startlocatie. Bij alle kerken kan vanaf 10 uur gestart worden, waarbij de kortste route 3 kilometer is en de langste 30 kilometer. De routes lopen door het prachtige Achterhoekse landschap met akkers en weilanden omrand door bomen, heggetjes en knotwilgen en gaan deels over onverharde paden, zoals grasparen langs sloten en akkerranden. Ook de fietsroutes verschillen in afstand. Ze variëren van 28 tot 60 kilometer via fietsknooppunten. Alle fietsroutes komen langs of bieden zicht op de kerken en torens. Bij inschrijving kiezen deelnemers een wandel- of fietsroute en ontvangen ze een stempelkaart die bij alle kerkgebouwen afgestempeld kan worden. Bij alle locaties is een rustpunt waar je je waterfles kunt bijvullen en een kopje koffie of thee kunt drinken. En in alle kerken is die dag iets te doen, te zien of te horen, zoals exposities, een torenbezichtiging, koperblazers en een van alles wat markt. Deelname aan de torentocht is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
1: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons

0: samen.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorstandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht

0: is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
5: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden. Toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 13 juni openen Royal Eikelkamp en het Living Lab Zorg Valley in Giesbeek hun deuren voor de Techniekdag De Liemers. Jongeren van 8 tot en met 14 jaar ontdekken hier op een interactieve en vooral leuke manier de wereld van de techniek. Van bouwen en programmeren tot experimenteren en onderzoeken, zelfdoen staat centraal. Bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio verzorgen volop uitdagende activiteiten. Zo ervaren bezoekers hoe breed, innovatief en verrassend techniek is en welke mogelijkheden er in de regio liggen voor een toekomst in de techniek. De Techniekdag is gratis toegankelijk voor jong en oud en vindt plaats van 10 tot 4 uur op het terrein van InnoFields in Giesbeek. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op www.techniekdag.nl.
0: Radio Ideaal.

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnen blijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. File voor de Duitse grenscontroles op de A12 en de A76. In beide gevallen 20 minuten voordat je de grens over mag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap.

0: rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24-uurs deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 3 juli start de 12e matchingsronde van Buddy to Buddy Bronckhorst. Daarom worden er in aanloop daarnaartoe meerdere informatieavonden georganiseerd voor inwoners die nieuwsgierig zijn naar deelname aan het Buddy-traject. Buddy to Buddy koppelt nieuwkomers aan inwoners uit de gemeente Bronckhorst op basis van interesses. Niet vanuit hulpverlening of verplicht vrijwilligerswerk, maar vanuit gelijkwaardig contact. Gewoon 2 mensen die elkaar leren kennen. Het buddy-traject duurt 4 maanden. In die periode spreken de buddies wekelijks met elkaar af en ondernemen zij samen gewone alledaagse dingen. De een houdt van wandelen, de ander van koken, muziek, sport of gewoon een goed gesprek. Wat begint als een tijdelijke kennismaking groeit in veel gevallen uit tot blijvend contact. Is er een klik, dan groeit het contact vaak uit tot een blijvende vriendschap. Iedereen kan meedoen, jong of oud, alleenstaand of als gezin, met een volle agenda of juist wat meer vrije tijd. Het belangrijkste is nieuwsgierigheid naar een ander en zin om iemand nieuw te ontmoeten. Wie geïnteresseerd is in deelname aan het buddy-traject kan vrijblijvend kennismaken tijdens 1 van de informatieavonden op donderdag 4 juni in het Klokhuis in Zelhem en op dinsdag 9 juni in het Cultuurhuis in Vorden. Beide avonden duren van 7:30 tot circa 9 uur. Tijdens de bijeenkomsten vertelt ook een buddykoppel over hun ervaringen en is er ruimte voor vragen. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Bronckhorst.
0: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De oudheidkundige vereniging Salehem vierde dit jaar haar 50-jarig bestaan en Streekmuseum Smedekink zijn 20-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan werd zaterdag een jubileumfestival georganiseerd. Tijdens het festival was een deel van de collectie van Salehem te zien in het museum en werden verschillende activiteiten georganiseerd. Bezoekers konden genieten van een brokante markt, demonstraties, korte films, circus, straattheater en een optreden van de band Goed Volk. De opening werd verzorgd door Patrick van Domburg. De viering onderstreepte de nauwe samenwerking tussen Salehem en Streekmuseum Smedekink, waar veel vrijwilligers van de vereniging actief zijn. Een man is aangehouden na een poging tot diefstal van elektriciteitskabels bij een bouwterrein aan de Dr. Hubbe Nootstraat in Doetinchem. De verdachte zou gisteravond geprobeerd hebben elektriciteitskabels door te knippen met een kniptang. De politie zette meerdere eenheden en een politiehond in om de verdachte op te sporen. Nadat hij zich volgens omstanders had verstopt in de bosjes, werd hij gevonden en gearresteerd. De verdachte is naar het politiebureau in Doetinchem gebracht. Op het bouwterrein werden de kabels en het vermoedelijke gebruikte knipgereedschap gevonden. Reurpop in Ruurlo sloot gisteren het festivalweekend af met een drukbezochte en gezellige festivaldag. De dag begon met het traditionele koffieconcert Goedemorgen Reurpop, waar bezoekers konden genieten van muziek en een ontspannen sfeer. Voor kinderen waren er activiteiten zoals Rupo's Kermis en een kinderdisco, terwijl 65-plussers gratis toegang kregen en konden genieten van optredens van onder andere de Sleppers, Peter Borkers en de Borglender muzikanten. Gedurende de dag traden diverse artiesten en bands op, waaronder Bovoitog, The Dudes, een tribute aan De Dijk en Living Room. Daarmee stond ook de laatste dag van Reurpop volledig in het teken van muziek, entertainment en gezelligheid voor jong en oud. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.

0: when I spent the summer on you.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.

0: je tweedehands auto bij Autobedrijf Berendsen. Of zo.
1: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij Autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn Autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
3: Echte barbecues, kies voor vleesboerderij Garsen, Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garsen in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarsen.nl.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
9: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
10: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
9: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
8: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni vindt op de IJsselkade in Zutphen de derde editie van Smaak aan de Kade plaats. Het gratis toegankelijke Foodtruck Festival brengt 3 dagen lang streetfood, zomerse dranken, live muziek en kinderactiviteiten samen op de IJsselkade met uitzicht op de IJssel en de uiterwaarden. De vorige editie trok ruim 15.000 bezoekers. Ook dit jaar rekent de organisatie op een druk bezocht weekend met bezoekers uit Zutphen en de wijde regio. Tijdens het festival verandert de IJsselkade in een kleurrijk openluchtterras aan het water. Bezoekers kunnen eten, drinken, genieten van live muziek en blijven hangen met uitzicht op de IJssel. Dit jaar krijgt het terrein een extra zomerse uitstraling met tropical hangouts, kleurrijke zitplekken en zomerse hoekjes. Meer dan 15 foodtrucks serveren streetfood uit verschillende keukens.

0: keukens van Indonesisch, Mexicaans, Surinaams en Italiaans tot burgers, barbecue, ambachtelijke snacks, ijs, churros en zoete specialiteiten. Ook zijn er vegetarische en vegan opties. Bij het dranklokaal zijn onder meer bier, wijn en frisdranken verkrijgbaar en nieuw dit jaar is de cocktailbar. De muziek loopt van akoestische optredens tot DJ's die de avond afsluiten. Naast waterpret bij de waterwerken en de draaimolen zijn er op zaterdag en zondag extra activiteiten voor kinderen. Op zaterdag kunnen kinderen van 1 tot 5 uur genieten van straattheater van Uitvinder Bel. Op zondag is er van 1 tot 5 uur een ballonnenartiest aanwezig. Het actuele programma, de volledige line-up en de deelnemende foodtrucks zijn te vinden op www.smaakaandekade.nl.
1: Radio Ideaal.

0: Daan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. En de andere kant op, dus de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort heb je een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. De A15 van Rotterdam naar Nijmegen tussen Harningsveld, Giessendam en Arkel een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: said, Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll is king.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: Tot en met 28 juni presenteren kunstenaars Maron Hilverda en Jeannette Hoekstra de tentoonstelling Betekenen in de Koppelkerk in Bredevoort. Deze expositie, onderdeel van een uitwisseling tussen kunstenaarsinitiatief Breekijzer en platform Deventer Kunstenaars, onderzoekt de relatie tussen tekenen en betekenen. Met betekenen benadrukken Hilverda en Hoekstra de tijdloze kracht van tekenen als middel om betekenis te geven en te delen. De openingstijden van de Koppelkerk zijn van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De entree is vrij, een gift wordt op prijs gesteld.
1: Radio Ideaal

nieuws van dichtbij en de leukste muziek. Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Tijdens de zomervakantie wordt van 17 tot en met 21 augustus in Zelhem weer de jaarlijkse kindervakantieweek georganiseerd. Het evenement vindt plaats in het Pelikaans Bos en staat dit jaar in het teken van het mysterie van de vergeten dokter, waarbij kinderen samen een spannend mysterie oplossen. Kinderen vanaf 6 jaar uit Zelhem en omgeving kunnen meedoen. Op het programma staan onder meer een lawaaioptocht, hutten bouwen, spellen, een nachttocht met overnachting, zwemmen en een feestelijke afsluiting voor ouders en kinderen. Daarnaast is er vooraf een kennismakingsmiddag. De kindervakantieweek is een geliefde traditie die volledig wordt georganiseerd door vrijwilligers van de stichting Jeugd- en Jongerensociëteit Zelhem. De inschrijving is inmiddels geopend. De nieuwe coalitie van de gemeente Oude IJsselstreek kiest voor een asielzoekersdorp.

0: met maximaal 448 opvangplekken voor een periode van 30 jaar. Hiermee wil de coalitie voldoen aan de spreidingswet en regionale afspraken. Het COA voert op dit moment gesprekken met grondeigenaren over mogelijke locaties. Als alles volgens planning verloopt, kan het dorp in 2028 of 2029 gerealiseerd worden. Daarnaast spreekt de coalitie opnieuw uit dat Dru Industriepark behouden moet blijven. Ondanks de financiële problemen die in 2024 aan het licht kwamen, heeft de coalitie vertrouwen in de toekomst van het cultuur- en industriepark. De gemeente wil samen met de Dru werken aan herstel, investeringen en een positieve beeldvorming, zonder dat het dossier opnieuw een langdurig en slepend proces wordt. VVV Venlo heeft Marinus Dijkhuizen aangenomen als nieuwe hoofdtrainer. De 54-jarige coach heeft een contract voor 2 seizoenen getekend. Dijkhuizen heeft ruime ervaring als trainer bij onder meer Excelsior, NAC Breda, FC Utrecht en De Graafschap. Volgens Dijkhuizen sprak het ambitieus plan van VVV Venlo hem aan en wil hij samen met de club een talentvol en ambitieus team opbouwen. De aanstelling past binnen de vernieuwingen die de afgelopen maanden bij VVV zijn doorgevoerd. De trainer moet een belangrijke rol spelen in het nieuwe hoofdstuk en de lange termijnvisie. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral vertraging op de A12. Daar kom ik zo bij. Eerst de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld 5 minuten extra. Dan de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. 10 minuten vertraging. En de andere kant op vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort doe je er een kwartier langer over. Het komt door een vrachtwagen met pech. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg heb je daardoor 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N325, 10 minuten vertraging dus, van Arnhem naar Nijmegen bij Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
3: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
4: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
3: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
4: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
3: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
5: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
8: Door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo T.Q. doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoorde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen.

0: wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Ofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het vooral langzaam op de A12 en op de A18. De A12 van Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. Er staat 2 kilometer file. Dan de A18 van Zevenaar naar Enschede. Tussen Doetinchem Oost en Varsseveld Centrum 3 kilometer. En dat kost je zo'n 20 minuten extra. Op de N325 van Arnhem naar Nijmegen heb je tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
5: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu iets meer dan 70 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn ben je 10 minuten lang onderweg tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Dat geldt ook voor de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. En op de N325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Knoopend Velperbroek en Westervoort is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio
0: Ideaal. Dit is deze week Ons Ideaal.
2: Houd je knappen,

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, dan word je

0: taaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijk maar weg.
2: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van

0: deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan. En zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op haank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Haank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zijn Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar 1 graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld doe je er 20 minuten langer over. Het is langzaam rijden over 10 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens ben je 10 minuten extra kwijt. En dat geldt ook voor de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Leerdam en Waddenooyen. Er zijn daar werkzaamheden. Op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen bij Westervoort heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
6: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
7: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Maandag 8 juni, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regio nieuws van Nicole van Londen. En aansluitend vertelt weerman Gerrit Vossels ons alle details over het weer van de komende dagen. Verder hoort u informatie en agendatips uit de regio. En praat Nicole u bij over de vermiste en gevonden huisdieren. Natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Op 13 en 14 juni wordt het landelijke Halle Heide omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Festival Halle Heide is de plek waar muziek, streekcultuur en gezelligheid samenkomen. 2 dagen lang kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Wat kunnen bezoekers verwachten? Live optredens op het hoofdpodium, muziek, workshops, theater en dans op verschillende erven in de omgeving, foodtrucks, streekproducten en gezellige terrassen, kinderactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden en een fietsroute tussen locaties met voorstellingen van elk uur. Het festivalterrein opent beide dagen om 10:30 en sluit rond 19:00. De locatie, midden in het prachtige buitengebied van Halle, biedt volop ruimte om te ontspannen, te genieten van de muziek en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op www.festivalhalleheide.nl. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassene.
0: Vertrouwd dichtbij, in de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.

0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Het nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. De oudheidkundige vereniging Salehem vierde dit jaar haar 50-jarig bestaan en het streekmuseum Smedekink zijn 20-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan werd zaterdag een jubileumfestival georganiseerd. Tijdens het festival was een deel van de collectie van Salehem te zien in het museum en werden verschillende activiteiten georganiseerd. Bezoekers konden genieten van een brokante markt, demonstraties, korte films, circus, straattheater en een optreden van de band Goed Volk. De opening werd verzorgd door Patrick van Domburg. De viering onderstreepte de nauwe samenwerking tussen Salehem en streekmuseum Smedekink, waar veel vrijwilligers van de vereniging actief zijn. Een man is aangehouden na een poging tot diefstal van elektriciteitskabels bij een bouwterrein aan de Dr. Hubbe Noodstraat in Doetinchem. De verdachte zou gisteravond geprobeerd hebben elektriciteitskabels door te knippen met een kniptang. De politie zette meerdere eenheden en een politiehond in om de verdachte op te sporen. Nadat hij zich volgens omstanders had verstopt in de bosjes, werd hij gevonden en gearresteerd. De verdachte is naar het politiebureau in Doetinchem gebracht. Op het bouwterrein werden de kabels en het vermoedelijke gebruikte knipgereedschap gevonden. Reurpop in Ruurlo sloot gisteren het festivalweekend af met een drukbezochte en gezellige festivaldag. De dag begon met het traditionele koffieconcert Goedemorgen Reurpop, waar bezoekers konden genieten van

van muziek en een ontspannen sfeer. Voor kinderen waren er activiteiten zoals Rupo's Kermis en een kinderdisco, terwijl 65-plussers gratis toegang kregen en konden genieten van optredens van onder andere de Sleppers, Peter Borkers en de Borglender muzikanten. Gedurende de dag traden diverse artiesten en bands op, waaronder Bovoitog, The Dudes, een tribute aan De Dijk en Living Room. Daarmee stond ook de laatste dag van Reurpop volledig in het teken van muziek, entertainment en gezelligheid voor jong en oud. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Aachen.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Op zaterdag 13 juni openen Royal Eikelkamp en het Living Lab Soil Valley in Giesbeek hun deuren voor de Techniekdag De Liemers. Jongeren van 8 tot en met 14 jaar ontdekken hier op een interactieve en vooral leuke manier de wereld van techniek. Van bouwen en programmeren tot experimenteren en onderzoeken. Zelf doen staat centraal. Bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio verzorgen volop uitdagende activiteiten. Zo ervaren bezoekers hoe breed, innovatief en verrassend techniek is en welke mogelijkheden er in de regio liggen voor een toekomst in de techniek.

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning.

0: woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
1: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
5: We hebben het over dus een heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen. Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
4: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio, Radio Ideaal.
3: De muzikale ontmoeting. Het interkerkelijke programma met de overdenking, interviews en geestelijke muziek. Radio.

Welkom bij dit programma met de naam De Muzikale Ontmoeting. We horen tot 8 uur bekende liederen in allerlei uitvoeringen. Rond 7:30 is er een korte agenda.

De techniek wordt geregeld door Kasper Zalmink. De presentatie mag ik doen, Wim Zemmelink. Mede namens de Interkerkelijke Commissie van Kerk en Radio wensen wij u een goed uur toe.

Ik lees in Johannes 3, vers 3. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. De Heer Jezus ging in gesprek met de Farizeeër Nicodemus. Nicodemus, een overste der Joden, was onder indruk van Jezus. Hij, Nicodemus, geloofde ook dat Jezus als leraar van God gekomen was. Gezien de tekenen die hij deed, moest God wel met hem zijn. Toen zei de Heer Jezus tot hem dat een ieder opnieuw geboren moet worden om het koninkrijk van God te zien. Eenvoudig gezegd, het oude leven achter je laten en een nieuw leven met hem als een kind van God beginnen. Door te geloven in hem, de Heer Jezus, die voor onze zonden aan het kruis ging. Aanschouw de schepper van het heelal, genageld aan het hout. O liefde, goddelijk, onbegrensd, 'twas al voor uw behoud.

Het Urkermannenkoor Halleluja met dirigent Bert Mol gaat voor ons zingen. Lichtstad, met uw palen poorten, wondere stad zo hoog gebouwd. Nimmer heeft men op deze aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdesstem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het Nieuw Jeruzalem.

Agenda, kerk en radio. Halle Vasserveld. In de Keurhosterkerk is er aanstaande zondag 14 juni om 10 uur dienst. Het heilig avondmaal wordt gevierd. Dominica Datema zal in deze viering voorgaan.

Vorden. In de dorpskerk van Vorden is er zondag 14 juni een dienst die om 10 uur begint. Dominee Svenne de Vuist uit Terwolde zal voorgaan.

Keienborg. Er is een woord- en communieviering op zondag 14 juni, welke wordt voorbereid door een werkgroep. Dit is in de Johannes de Doperkerk en het begint om 10 uur.

Hengelo. Dr. Anders G. Zemmelink zal aanstaande zondag voorgaan in de Hengeloze Remigiuskerk. Het begint om 10:00.

Hummelo. In samenwerking met Drenthe en Oldenkeppel is er op zondag 14 juni om 10 uur dienst in de dorpskerk. Dominee Elise Wijnans is de voorganger.

De muzikale ontmoeting. Wilt u een lied aanvragen voor uzelf of voor een ander? Belt u dan via het nummer 0314-62-28-78. Liederen op verzoek dienen wel uiterlijk donderdags voor de uitzending bij ons binnen te zijn.

Kyrie Eleison. Het wordt gezongen door Geerke Stiental onder leiding van Geerke van der Sloot. Het is aangevraagd voor Tom uit Brummen.

We vervolgen met het christelijk kampermannenkoor. Beveel gerust uw wegen. Gezang 180 uit de oude bundel. Psalmen en gezangen.

twee liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Als eerste nummer 132, Heer, ik hoor van rijke zegen. Met daarna nummer 13, ik wandel in het licht met Jezus. Maar eerst dus, Heer, ik hoor van rijke zegen.

We sluiten deze muzikale ontmoeting af met een psalm. Psalm 150. Al wat adem heeft, geef lof de Heer der Heren. Al wat adem heeft, geef lof zijn grote naam.

We maken plaats voor het nieuws. Volgende week maandag hopen wij er weer te zijn. Tussen 7 en 8 uur. Graag, tot dan.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
2: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
1: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
3: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
1: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is de Lustige Heinrich met Egelander, Böhmische, Mährische en Oberkreiner muziek. Presentatie Henk Vrugging.
1: Een bijzondere goede avond, luisteraars. We zijn er weer. Het is vandaag 8 juni 2026 en we zijn hier met de 1641ste uitzending van dit programma Lustige Heinrich hier op de maandagavond bij Radio Ideaal. En zoals elke maandag begonnen wij ook vanavond weer met een hele mooie mars. En dat was de Prager Burgwache, gespeeld door de Egelander Kapel de Postjagers onder leiding van Onno Jagers. Voor de tweede gaan we naar Peter Kamens, ons zijn de Goldenen Egelander met Ruhig Bloed.

Roeig Bloer, een nummer ook geschreven door de kapelmeester Peter Kamens hemzelf van hun cd. Ja, dat is muziek. We gaan even luisteren naar een hele mooie wals en dat wordt gespeeld door Blaaskapel Sohaika met Bojanowski Polem.

Ja, mooie klanken weer van Blaaskapel, zo heika. We gaan er ook weer eentje doen van Wolvito Vetter und Deine Blaasmuziek. Vanavond doen we dat met immer wieder schöne Lieder.

Immer wieder schöne Lieder, een van de vele mooie composities van Frans Mayerhoven. Het eerste Oberkreine-nummer dat komt vanavond van die Zalten-Oberkreine, de Antholzer Polka.

waren de Zalten Oberkleiner. Vorige week kreeg ik van mijn collega en technicus hier bij dit programma Dick een mooie cd opgestuurd van Alpenbraas Tirol. Musi für die Leid, dat is de titel van deze cd. En daarvan gaan we naar een mooi nummer draaien. In der Buschenmacherei.

Alpen Braas Tirol met in de Buschenmacherei. In een Buschenmacherei, dat is een, betekent een wapensmederij. Een compositie was dat van Peter Leip en van hun nieuwe cd Musik für die Leid. Wat ook een nieuwe cd, daar heb ik u vorige week ook al iets van laten horen, dat is Einfach Anders. En dat is een cd van die Sieben Reuner Franken onder leiding van Edi Sagert. Vorige week een nummer gedraaid van Edi Sagert en daar heb ik u bij verteld dat er op deze cd ook al mooie nummers staan van Ernst Mosch. Allemaal zijn ze gearrangeerd door Edi Sagert, hemzelf, en vanavond heb ik uitgezocht Zwei braune Augen.

Zwei braune Augen, aldus die sieben Röner Franken. Het is 8:30, luisteraar. Ik heb hier nog een berichtje voor u. Ook dit jaar mag de Bergkapel weer spelen op het Almensfeest. Dit optreden is onder de muzikanten zo populair dat iedereen ervoor zorgt om erbij te zijn. De sfeer in de tent is ieder jaar weer ongekend. In Almen kennen ze geen kat uit de boom kijken. Wil je weten hoe echt feestvieren eruit ziet? Kom dan op zondag 21 juni om 10:30 naar de feesttent in Almen en beleef het allemaal zelf mee. Heeft u ook iets voor de agenda, luisteraar, en wilt u daar dat wij dat vermelden in het programma? Stuur even een mail. En u kunt u sturen naar info@radioideaal.nl ter attentie van Lustige Heinrich. Of u kunt nog eventjes een telefoontje en daar ook tevens onze WhatsApp. We hebben het beeldscherm hier voor ons staan, dus als er dan wat binnenkomt, kunnen wij daar gelijk op reageren. Het nummer van ons dat luidt 03-14-377-970. Radio Ideaal. Ja, snel wel met muziek. Doen we met ook. Ja, ook weer een nieuwe. Een paar weken is die al uit. De CD Sternenbeelden. En die is van die Intbroeke Böhmische onder leiding van Norbert Rabanse. Doen we vanavond met een compositie van Matthias Kroners, de Sembefeste.

Ja, mooie klanken waren dat weer van die Innsbrucker Böhmische. Die originaal Leufelberg-muzikanten onder leiding van Jochem Grechlin met de Zandländer Träume.

Blaaskapelle Gloria. En de andere is Blaaskapelle Böhmische Liebe, onder leiding van Matthias Rauch. Op de cd Blaasmuziek zum Verlieben, al vaker iets van gedraaid, allemaal nummers van deze Matthias Rauch. En vanavond heb ik er eentje uitgezocht, Böhmische Held.

Ja, verliepte muzikanten, aldus blaaskapellen. Tidirium. Het eerste nummer van Ernst Mosch vanavond is van Ernst Mosch hemzelf. Einmal wird es wahr.

mooi oudje weer van Erdmos. Eenmaal weer is waar. Het tweede, ook op een kleine nummer, is van het ensemble Soepan bij ons Zuhause.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
2: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
1: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraars, daar zijn we weer in de tweede uur. Lustige Heinrich hier bij Radio Ideaal. En we begonnen met het orkest van Manfred Wiener. Met een mooie mars Ein Land voller Klang van Frans Meyerhoven. Als tweede heb ik een wals van blaaskapelle Eudaimonia onder leiding van Tanja Dussel. En zij schreef zelf ook deze wals bij dier. Bin bij dier, ja.

0: Dit is der Lustige Heinrich. Presentatie Henk Vrugink.
1: Ja, de klanken waren dat van blaaskapelle Vindemia Neues Leben. Die originaal Maaskapelle die stonden toen nog onder leiding van Bert Adam. En dat doen we vanavond met muzikantenstadel aan de Maas.

0: meinte, der Kopf mir weh.
1: Da moit je nicht te veel drinken. Ja, das Katerlied. Slavko, auf den Nick. Finoschanka, onder leiding van Dirk Jan Brondvoort, van de CD Jeste Jednu, Dalizetska Derinetska.
2: Ik ben Dirk Jan Brondvoort van Blaaskapel Finoschanka. Ook ik luister naar de lustige Heinrich.

Ja, een nummer geschreven door Bohumil Kamenik en Pavel Jech Dalizitska Dedinetska. Tweede van Ernst Mors vanavond. Van Jozef Ponster, de Vrouwschoppen Polka.

De Frühschoppen Polka, een compositie van Jozef Ponsar. Blaaskapel Veselka, natuurlijk een compositie van Ladislav Kubes. Potusek Veleze.

Bladkapel Veselka, Potwisek Veleize. Wat betekent plezier in het bos? Roland Kolen, ons zijn een nieuwe Böhmische blaadmuziek. Doen we met een hele mooie polka medley, die Weltheits aus Böhmen.

0: Die nieuwe Böhmische blaasmuziek. Voor de volgende gaan we weer naar Oostenrijk. 8 muzikanten uit Oostenrijk. Ik heb het over die Holzfrei Böhmische met Mein Sonnenschein.
1: Dit is der Lustige Heinrich. Presentatie Henk Vrugink.

Fladokumpan und seine Musikanten. Kennen weer een mooi bekend nummer. Hij is van de Grombanblos, de bekende Anna Polka.

Grüße aus Österreich. Dat was deze potpourri van Lucas Brückmeier en zijn Böhmische kameraden. Ja, u hoort het alweer op de achtergrond, luisteraars. Het zit er weer op voor vanavond. 2 uur lang lustige Heinrich hier bij Radio Ideaal. Ik hoop dat u genoten hebt van dit programma. Wij hebben het weer met heel veel plezier gedaan. En ik hoop dat u met heel veel plezier hebt geluisterd. Zodat u volgende week maandag weer afstemt op ons. Dan een fijne voortzetting van deze avond. Fijne week toegewenst. En graag tot volgende week. Bis bald, auf Wiedersehen. Dag.

0: Tjus.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
3: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
2: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
4: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
2: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al lange financiële problemen. In het museum waren eerst vooral model spoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.